Stefan Visagie Suideson, voor dit Amanda Marshall, I'll Be Okay, en Three Doors Down, Year Without You. Dit is 4:15, hier by Bosveld Stereo 107.5, en ons gaan die uur afsluit met baie mooi muziek van Bonnie Tyler, Steve Hofmeyer en Nicole. So ja, geniet om saam met my.

Die titel dan van Sondagmorgen, en dit is precies waar ons is, nee, op een Sondagmorgen, gesing door Alex. Kom eens raak so vir 'n oomblik stil, en ek nooi jou nou om deel te hê aan ons oggendoordenking.

Ja, dis mooi, nee, van Alan Garrity. Baie, baie bekend ook van Alan Garrity. Put your hand in the hand. Nou, die ouwens wat pas by ons aangesluit het op hierdie zondagmorgen, goeiemorgen, baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker luister na die zondagmuziek van Bosveld Stereo. Daar is een paar goedjies van belang, en ek denk die heel belangrikste ene is, ek het nou weer gisterochtend ook gesien, wat die verjaardagboodskappe betref. Jy is baie, baie welkom om vir ons een verjaardagboodskap te stuur, as jy weet van iemand wat vandag verjaar. Skryf daar aan wie dit is nou die verjaardag, maaikie, dan een kort boodskap hoor. En dan van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Nou, hoekom ek nou weer daarover praat, is gister, sommer hier lang na 8 uur, dan stroom die verjaardagboodskappe in, maar nou het allemaal skielik wakker geword en onthou. Dit moet voor 8 uur by Bosveld Stereo hier in die atelier wees, hier op die WhatsApp bladsy. Asseblief, vra mooi, die mense wat wil ons moet iemand geluk wens. Laat kom die verjaardagboodskappe en sorg dat hulle hier is voor 8 uur vanmorgen. Naar die nummer toe 064-115-2281. Dan, oor min of meer 20 minuten van nou af, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, soos aan ons verskaf deur die weerdienst, die Afrikaanse weerdienst, die weer vir vandag. Lyk nie heeltemal so erg wat die temperature ook betref, nie dwars deur die land. Helemaal goed. En dan is ons eerste nuusbulletin is eers om 8 uur vanmorgen hier by Bosveld Stereo en daarna is het ons verjaardag. Kom ons keer nou terug na die muziek. Ons gaan begin met die baie mooie en bekende Telstar van The Dominoes. Daar is Afrikaanse muziek van Charlize Berg, muziek van Mantubani, Kizomba en Watershed, so bykie later. Hierdie, getiteld Telstar van die Tornadoes.

0: Mooi net daar jylle, van Tino en Rudy Kleingeld, wat gesing het van sy soene, en ook die baie bekende Montego Bay van Bobby Bloom. Ons gaan verder muziek luister hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies een begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of het 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou, net voordat ons verder muziek luister hier by Bosveld Studio op die sondagmorgen met die odosie by 29 minuten voor 8, want ons eerste nieuwsbulletin is juist om 8 uur en dan daarna gaan ons allemaal wat vandag verjaar geluk wens met hulle verjaardag. Nou is daar een vraag van hoe laat word het uitgesaai met die verjaardagboodskappe? Dit word daar, nee, so hier, min of meer 10 oor 8, dit kan dalk 11 of 12 minuten oor 8 wees, of daar selfs vroeger. Maar dit is na die 8 uur nies. En ek sien, hier kom nou verjaardagboodskappe met een dikspoed hier aan die gang. Stuur die verjaardagboodskappe, dit is jou laaste geleentheid, die volgende so wat 20, 25 minuten het jy nog tyd om my verjaardagboodskappe hier te kry. Na 8 uur is het te laat, want dan is ons mos nou al daar, nie waar nie. Stuur die verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Skryf kortliks aan wie dit is, die verjaardagmaaikie. Een kort boodskap asseblief en dan van wie dit kom. En dan stuur jy dit na die nummer toe. 064-115-2281 hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Ons gaan muziek luister van Brandon October. Daar is die baie mooie I Just Fall In Love Again van Anne Murray en hierdie ene. Living Thing.

En die stem van Neil Diamond met Yesterday's Songs, asook Mango Groove met Kinders van die Wind. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan nou voort met die klanke van Nana Muscuri met Spinning Wheel.

0: En so rond ons die uurse klanke af met Jim Reeves met Stand at Your Window. Voor het Ellie Goulding met How Long Will I Love You, die in Jordaan se Chyla Tyd, en ook Patrick Swayze met She's Like the Wind. Net aan die breekie by Bosveld Stereo gaan ons die nuwe uur afskop met Cat Stevens, The Morning Has Broken.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard maar!

0: Vrolijke klanken van Over the Hillbillies met Friends Forever. Voor het muziek van André Swiggers met Blommekind, Will Young's The Evergreen, en ook Scallywag met I Know You Are Scared. Je luister samen naar Bosveld Studio 107.5, net aan die breek klanken van Brooke Benton met Rainy Night in Georgia.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een bottel.
0: Ja.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou

Die stemme van Nancy Boyd en Demis Roussos met Summer Wine. Daar is amper 8 minute oor 11 op hierdie sonoggmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af, Lee Prozeski, nog saam met jou tot 1 uur vanmiddag en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie sonoggmôre. Ek het hier nou plaaslike klanke van Andre Swarts met Vlieg saam met my.

laatste geklanke van Demi Lee Moore met Vulkaan. Voor het Robbie Williams saam met Nicole Kidman met Something Stupid, Cinema, So I Still Think About You, en Koos en Carla Du Plessis met As Jy My Kon Volg. Muziek nou van Alison Moyet met Only You.

Daar is skimmer op donker balkonne met leeuw koffers wat wacht. Daar is skimmer op skemer bronne wat wacht.

kansen of tijd in een eeuwigheid ver van die zon, van die zon. In een eeuwigheid ver van die zon.

0: Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en dit was Barbra Streisand saam met Neil Diamond met You Don't Bring Me Flowers. Ook vir jou klanke gehad van groep 2 met herinnerings aan jou, Dwight Yoakam's Don't Be Sad, en ek Roxette met Milk and Toast and Honey. Die tyd nou, 16 minuut oor 12 uur by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Twee is beter as een. Melanie J, waarna ek nie geluister het. En so het ek vir jou genoem, binnenkort, treffer van een baie bekende groep, en is eindelijk bykie meer anders as wat hulle normaalweg voor bekend is. Ek gee nou vertel waarna ons luister. Ek het ook vir jou Travis Tritt en Tyler Rees-Tritt met Sometimes Love Just Ain't Enough. Dat is maar mooi, nie? Maar voordat ek vir jou vertel waarna ons volgende gaan luister, het ek eers een boodskap wat ek graag wil uitsaai vir ons ex-patriote program. En die boodskap is as volg. Middag, ek wil graag vir my man een boodskap stuur wat in Amerika is. Net een boodskap om te sê dankie vir alles wat jy vir ons doen. Waardeer jou meer as wat woorde kan sê. Mis jou baie hier by die huis. Weet net, ek is baie lief vir jou en ek bid dat God jou veilig, sterk en gezond sal hou tot jy weer by my is, my liefde, van jou vrou Joey. Nou ja, sterkte daar in Amerika. En sterkte vir jou, Joey. Is nooit lekker om man so ver weg te steer nie. Maar, somtijds is daar rede. Kom, ons gaan aan met die muziek. En die groep waarvan ek gepraat het, is niemand anders nie as die bekende. Morning Talking. Hierdie ene, Blinded by

Funk. Baie mooi hierdie ene van Louis Fivers en Maskers. Goed, ek neem amper hierdie uur moet afsluit en ek het vir jou goede treffers wat nog wag. En die volgende uur sien ek soms al klaar raak, daar is al maar baie mooie snitte wat op pad is, so jy wil dit nie misloop nie. Ly lekker zondag muziek, ek hou altyd van die rustige muziek. Lia vat ons nader, waar ons hier afsluit met Maak My Lach. Maar eers, hier is dan maar ou treffer. En die paar romanties, soms op een zondagmarg, de Chicago, and hard to say, I'm sorry.

plesie en teens Jordaan en bring jou hart. Dan het ek vir jou oud treffer. Kijk, afgestof uit die jaren 70 is die beste van die beste. It's a century, it's a face in the mirror. Een van my treffers van die destijds. En dan het ek vroeger gepraat van die man wat helemaal so bykie verlore geraak het. Niemand regtig weet waar hy is nie. En ja, hy het een rare brein medische conditie. As ek nie mis het nie, is het een of ander kanker of een gewas of iets as ek recht kan onthou. Maar sy stem sal altyd bly op Boswell Stereo met goeie rede. Van hierdie is daar maar verskriklik mooi. Sy val so op een sonnig marg. Sy raak so bykie romantisch. Hierdie is Michael Bolton and Love So Beautiful.

Dit is ook soos wat die Engelse terme lui, one hit wonder. Berlin's Take My Breath Away. Bly dan maar altyd mooi en lekker om na te luister. André Nel binnenkort met Kuiergas en dan die barbecue ene van Lacey J. Dalton. Ek geniet hierdie weergawe. Dis Black Coffee. Maar eers, op Suid-Afrikaanse bodem, levende legende natuurlijk, klokhelderstem, seker een van die beste stemme wat Suid-Afrika nog opgelever het. En hier is allemaal verskriklike baie mooi snit in die nul ook. Dis Andrie van der Rooyen, en ek mis jou so.

Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy, baie oulik van haar nietste. Dis Bosveld Stereo, dis 25 minute oor 10, binnenkort is dit ons weervoorspelling, maar voor dit, hier is Gerard Stein, jy is my hartklop.

plaaslike ou goud, nee, Dickie Lader, exclusively yours, en voor het die prachtige Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper. Tweesnitte, dan is hierdie uur ook achter ons. The Brothers Four se Yellow Bird, en dan een van die 80's se heel grootse treffers, maar ons praat oor hom na dit.

Laat Andreenery net vir jou net op Bosveld. Cecily Immelman het vir ons begin. Alles net vir my. Katie Melua daar in die middel met The Closest Thing to Crazy. En Fern Kinney. Together We Are Beautiful. Sluit het vir ons af. En nou weer een laatste drie snitte voor ons laat aan het oordenking. Ons gaan begin met Sonel, die hartse wens.

Lucas de Beer, ek verdien dit nie, voor het maak Knopfler in sy weergawe, instrumentale weergawe van Willie de Waalse storybook Love. Dit bring ons dan nou deur by ons late ontoordenking.

Elvis Presley can't help falling in love with you. Nou op die speellys het ek vir jou Patricio Buhane en Corleo Botha, ek mis jou elke dag. En Enrique Iglesias, Hero.

0: Enrique Iglesias, Hero, en Patricio Buhanes, I'm Corleo Bota, ek mis jou elke dag. Nou by die speellijst ek vir jou Bacara, so Somewhere in Paradise. Zandre Himan, Liefde Brand en Neil Young, so Harvest Moon. The Chicas, I Don't Wanna Fool With Love.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

A culture club wat die uur afsluit met Do You Really Want To Hurt Me? Corleo Bota onbreekbaar en Bosun One in a Million. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met Samantha Fox, True Devotion. Christian Barton, Awesome Hall en Sandra, You Are So Beautiful.